Okay. Let me hope. Me. Die scheren ze weg en weer af. En mee. En mee. Is het er iets om? En mee.